kom er boos naar mijn pindi, maar kom weer in november. Je zal een pindi boos tegen je bent zeer toch van hang was ook maar zeer in je moet ik ben ze kan bangano. De komero kan hij misschien aan de drijfjoki sombi de partij naar mijn leerlingen hebben. Die misvangt in van hang was ook maar zeer ultieme journal. Toch vond ik het een sequel er ik alleen die kan komen.